asudwe a efi agya nyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka otiasefo bia wutie me jwedia wutie eye asempamre na wutie on asempa 94.7.